Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het extreemrechtse AfD wint de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar het haalt geen absolute meerderheid. Dat blijkt nu alle stemmen geteld zijn. De AfD komt uit op bijna 44%, ruim een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. Dat betekent dat de AfD aan zet is om een coalitie te vormen, maar de kans is klein dat ze die gaan vinden, zegt journalist Jelle Frenke.
2: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Dat is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst, zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
1: Een minderheidsregering sluit AfD al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daar op enkele auto's botste. Sommige van hen vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat 12e nu, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. De dag begint vrij zonnig, later komen er wat wolken opzetten, maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms wat regen. En ook een pak frisser dan, rond 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Heerlijk om met een werk van ZZ Top je werkdag van de week eigenlijk in te zetten. Het is maandag vandaag. Welkom, Vroege Vogels met Mike tot 8.

met de Two Brothers on the Fourth Floor and You're Never Alone. Vandaag zijn we dus maandag 7 september en we keren terug naar 7 september 1943. Want toen werd de Amerikaanse zangeres geboren. We hebben het over Gloria Gaynor.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke leven.

Je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Deze week is het ook terug Leffingen-Leuren in het centrum van Leffingen. En dan hebben we het vanaf vrijdag tot en met zondag aanstaande.

Layers, Michiels en Soul Sister met Facing Love. Zo, we gaan die smuiden onder handen nemen. Wat is maandag? En dan kijken we uiteraard waar we deze week in die smuiden allemaal naartoe kunnen. Vandaag is er een lessenreeks, een opfriscursus smartphone en veilig bankieren met de smartphone. En vandaag starten ze om 8:45 in de Lego Diksmuiden. Morgen heb je de lessenreeks starten met de computer, ook om 8:45. En woensdag gaan we naar een aperobabbel aan de klaproos om 10:30. Vrijdag, de zomerse vrijdag, at Perush om 20:30. Dan heb je nog de aperobabbel aan het station om 14:00. En de magie kan je ontdekken dan in de ecoprint in kleur om 13:30 in het ontmoetingscentrum Walnis.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

En dan belanden we dus aan het weekend, Nick Smuider. Zaterdag is er een superkoop zaterdag daar op de Grote Markt vanaf 9 uur. De schuurconcert van Emile Mover en John Snowaard gaan door ook zaterdag om 20 uur in de Leister scheuren. En dan heb je nog de insecteninvasie in de Viconia Kleiputte vanaf 14 uur. En dat gaat door zaterdag dan aan de parking van de Kasteelhoeve.

Shake It Off met Taylor Swift. Zondag aanstaande heb je de Trap en Ontdek Fietszondag vanaf 10 uur. Je kan daar ook meer informatie van krijgen bij bezoekdiksmuiden.be/fietszondagen. Dan heb je de Open Monumentendag zondag aanstaande vanaf 9:30. En de Boomgaard op zijn zondags is er vanaf 14 uur in het provinciedomein De Boomgaard. Ten slotte eindigen we zondag ook nog eens om 10:30 aan het Museum van de IJzer een Open Monumentendag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
2: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke, dus ook dat ligt aards moeilijk.
1: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
3: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn en wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
1: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
4: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
1: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag. Na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
5: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi die toch bepaalt of je de moeilijke route op gaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van de eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt en zegt, dat is het pakket dat ik wil.
1: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten, maximaal rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms ook regen. En ook een pak frisser, rond 19 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Crywolf met Aha, deze formatie. Goedemorgen als je erbij komt en welkom bij Melinda FM. De Vroege Vogels met Mike doen er nog een uurtje bij.

Je hoorde nog werk van Tom Jones samen nog met Mouse T en Six Bomb. Wat we nu klaar liggen hebben is eigenlijk de winnaars van de zomerhit voor dit jaar. Als je ermee akkoord bent, dan weet ik niet, elk heeft er zijn mening over, maar toch is het deze van K3.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Berre en Running zaterdag 18 en zondag 19 september. Daar ben je eigenlijk welkom voor een gezellige mossel- en eetfestijn. En dit dan ten voordele van de boogschuttersclub Liggende Web in Middelkerken. De Seamus Place, dat is gelegen in de Lombard-Zijdelaan, daar gaan de toer. De mosselen halen volonté met brood en saus aan €20, spaghetti 16 en kinderspaghetti aan 12. Meer informatie en inschrijven doe je via het nummer 0477 185456.

The Hero. Nog iets om in je agenda te schrijven, want volgende week zaterdag en zondag staat Roeselaar opnieuw in het teken van de Rodenbachfeesten. 2 dagen lang wordt de stad dan een grote openluchtpodium vol muziek, circus, straattheater en verrassende acts. Het volledige programma die is er nu al klaar en dat kan je vinden via Visit Roeselaar.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

So much beauty. Voor het volgende nummer moeten we eigenlijk naar een originele versie gaan luisteren van Henk Wijnhaard met Hey Suzy. Maar in de begin van de jaren 90 had Paul Severs ook dit overgenomen.

Searching met Hazel Dean zit erop voor vandaag. Klaat je eruit met straks werk van Axel Red en Je t'attends. En deze gaan we eerst draaien. Nice to meet you. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: 1 op de 3 jonge Belgen stelt zijn tandartsbezoek soms uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Heerlan in het Nieuwsblad. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen bevestigt dat het veel jongeren niet kan bereiken die aan een carrière werken, een huis kopen of voor kinderen gaan. En daardoor uitgaven zoals tandartskosten vermijden. Tandartsen zelf waarschuwen dat de kosten van problemen die jarenlang aanslepen vaak hoger oplopen dan wanneer je elk jaar op controle gaat. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
2: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, dat voor hen op de werkplek verschijnen tot beter is. Je kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
1: 1 op de 10 werknemers wil dan weer liever alleen maar van thuis werken. Het gaat dan vooral om mensen die op kantoor geen vaste werkplek hebben. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen om een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden. Maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
3: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke, dus ook dat ligt aards moeilijk.
1: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. Het zou de eerste keer zijn sinds de wereldoorlogen dat extreem rechts kan regeren in Duitsland. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïense president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
4: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
1: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en plaatselijk zelfs kans op een buitje. We halen maximaal rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het ook een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Huey Lewis and the News en Stuck With You, wel, die hebben toch een paar aardige platen gemaakt in de jaren 80. Dit kwam uit 1986 en zo zijn we de muziekdoos begonnen voor deze week. Ik wens u een opperbeste goede maandagmorgen toe.

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam. Dit is nog eentje van lang geleden. The Man Without Hats and the Safety Dance.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soul-legende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

Sabrina Carpenter en Teers brengt ons bij het kort weerbericht. Wel, vandaag maandag zou een storing door het land trekken. Het wordt zwaar bewolkt met af en toe lichte neerslag. De maxima temperaturen, wel, die zitten rond 21 graden in het centrum van het land.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: C'est ça la vie, baby.
1: Chris Cross Amsterdam samen met Luisa Sonza en ook Willy William en My Oh My. Ik heb nog dit hier van heel lang geleden. Dreams Are Tenpenny van Kingside.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De ellenlange busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs blijven een probleem. Eerder raakte al bekend dat een meisje van 10 jaar uit Izegem per rit tot 2 uur op een bus zit voor een traject van amper 12 tot 13 kilometer. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens die zegt dat de ritten op korte termijn menswaardiger moeten worden georganiseerd. De nieuwe Brugse kunsthal Brusk heeft met de openingstentoonstelling Breedbeeld de voorbije 4 maanden 64.000 bezoekers ontvangen. Dat is een stuk minder dan het streefdoel van 150.000 uit het subsidiedossier. Volgens cultuurschepen in Brugge Nico Blondrok waren de doelstellingen dan ook erg ambitieus. De oppositie in Brugge is kritisch. In Wingene stond het sportpark afgelopen zondag in het teken van Schanst en Danst. Dat is een nostalgische trip terug in televisieland. Het evenement was een remake van het tv-programma Te Land, Ter Zee en In de Lucht. Alle verenigingen in Wingene die kregen de kans om deel te nemen in de visvijver van het sportpark. 1000 inwoners die kwamen afgelopen zondagmiddag samen in Wervik voor een grote Fata Romana-opdracht. Het is een knipoog naar het VRT-programma Fata Morgana dat 20 jaar geleden ook in Wervik halt hield. De inwoners die moesten samen een ingekleurd bordje in de lucht dragen en binnenkort organiseert de stad Wervik een Gallo-Romeins weekend, vandaar ook de naam Fata Romana. Op de Rijksweg in Lendelede is een 86-jarige fietser zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Ingelmunsterse straat. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. In Zedelgem is afgelopen weekend de vernieuwde Groene Straat feestelijk geopend. Het grootste mobiliteitsproject ooit in de gemeente kostte 7,7 miljoen euro en duurde bijna 4 jaar. En dat was 2 keer zo lang als gepland. Volgens burgemeester van Zedelgem, Aniek Vermeuren, kwam de vertraging vooral door het slechte weer. Inwoners die reageren overwegend positief, al is er ook kritiek op de duur van de werken en de veiligheid voor fietsen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze maandag, wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft vrijwel droog en met een maxima tot 28 graden is het ook warm voor de tijd van het jaar. De wind die draait naar west-zuidwest. Vanavond en vannacht neemt de wolking dan toe en kan er wat lichte regen vallen. De minima liggen vanavond en vannacht tussen 14 en 17 graden. Morgen dinsdag start bewolkt met perioden van regen of buien. In de namiddag verschijnen er morgen vanaf de kust brede opklaringen en wordt het droger. Het wordt wel opvallend koeler met maxima rond 18 graden en er waait morgen ook een matige westelijke tot zuidwestelijke wind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Het moet u wel opgevallen zijn dat we ieder uur beginnen met een hit uit de jaren 80. En in dit geval was dat Terence Trent D'Arby met Wishing Well. Goedemorgen.

Een nieuw geluid in Vlaanderen, de jongste plaat van Roline de Douw en je hoorde Blankgas. Wel, dat is maar een woord, zeg maar. Eike Break Your Heart en Billy Ray Cyrus. You

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Sheryl Crow, ze heeft ooit een relatie gehad met Lance Armstrong in de tijd. Maar dat was van korte duur. All I Wanna Do. Zometeen Angie Stone na Jonas Blue.

Foreigner en Waiting for a Girl Like You. Wel, dat slaat meteen aan op de spreuk van de dag. Want soms komen er mensen in je leven waarvan je onmiddellijk weet dat ze er thuis horen.

stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende.

Een dikke Amerikaanse hit uit 1974 van Bachman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Hier is Ed Sheeran met Azizan.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: En dat zijn wij ook altijd een beetje. I am so excited. Dat waren de Pointer Sisters.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: En daar gaan we weer. Het weekend is voorbij. De wekker heeft alweer gewonnen. En voor velen staat die eerste tas koffie van de week ondertussen al binnen handbereik. Maar maak je geen zorgen, hè, want wij maken die maandag een stukje aangenamer. Alvast tot aan 11 uur. Een uurtje lang krijg je vooral heel veel herkenbare muziek. Liedjes waarvan je de tekst nog kent. Zelfs als je eigenlijk al lang vergeten was wanneer je ze voor het laatst hebt gehoord. En Christophe Van Dam die komt straks ook langs met Hitstory.
1: Stef Tielemans, goedemorgen. Ja.

0: ik ben daar maar gedeeltelijk mee akkoord. Free your mind, oké, and the rest will follow. Ja. Dat wil ik nog wel eens zien. Het is maandag 7 september. Even bekijken wat we als regio nieuws hebben. In Middelkerken kan je deze week nog terecht voor de expo Het Veranderende Straatbeeld. Je ontdekt er hoe Middelkerken door de jaren heen veranderde. Van statige villa's aan zee tot de bekende hoogbouw. Alle info op de website van middelkerken.be. In Nieuwpoort kan je nog altijd op ontdekking met de zomerzoektocht rond Guust Garnaal. Dat is een leuke manier om de stad en haar geschiedenis op een andere manier te ontdekken. En in Kokzijde en Oost-Duinkerken staat 2026 helemaal in het teken van de visserij. De gemeente zet dit jaar de rijke geschiedenis van de vissers, de garnaalvissers en het leven aan zee extra in de kijker.
1: Elke weekdag van 10 tot 11 Music at Work bij Melinda.

0: Wek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Topic en Fireboy met Body en geef toe. Met zo'n titel is dat toch een gevaarlijk nummer om op een maandagochtend op het werk te draaien. Maar we houden het netjes, voorlopig dan toch. Want van Body gaan we naar iemand die het weer heeft over haar man. Want volgens Millie Jackson is My Man a Sweet Man. En als zij het zegt, wie zijn wij dan om daar nog aan te twijfelen? Dus van Body naar My Man. Kijk, wij verbinden zelfs de punten waar niemand ze zag.

0: is niet alleen een dag, maar het is een volledig nieuwe werkweek die we alweer gestart zijn. Céline Dion was dat. A new day has come. Goedemorgen iedereen.
1: Music at Work met Stef Tienemans.
0: En we laten de volgende drie platen weer de muziek spreken. Straks met The Exile, we hebben Bakermat en Rani. Maar eerst gaan we luisteren naar Nova Star. Dit is Wrong.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ik plaatje net voor de zomer uitgebracht van Bausa was dat. Lose Myself. Christophe Van Dam is ondertussen ook al aangekomen in onze studio. En ik vraag me soms af hoe Christophe dat doet. Hij weet blijkbaar precies waar al die vergeten hits zich verstoppen. Waarschijnlijk heeft hij thuis een geheime kelder of een zolder vol met platen, cd's en muziekweetjes. En wij mogen er gelukkig af en toe eentje lenen.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: De tekst van het nummer The Days of Pearly Spencer van David McWilliams schetst een rauw en triest beeld van een verwaarloosde man die verslagen is door het leven. McWilliams schreef het nummer op basis van zijn eigen ervaringen in zijn thuisstad Ballymena in Noord-Ierland. Hij was er bevriend geraakt met Pearly Spencer, een oudere dakloze man die daar in de arme achterbuurten leefde. Muzikaal gezien was het nummer zijn tijd ver vooruit. Producer Mike Leander voegde een indrukwekkend meeslepend strijkersarrangement toe. Het meest herkenbare onderdeel is echter de zang tijdens het refrein. Om een speciaal krakend bandfiltereffect te krijgen, werd McWilliams tijdens de opnames naar een telefooncel gestuurd vlak bij de opnamestudio. Zo zong hij het refrein live in via de telefoonverbinding om toch die iconische, blikkerige megafoon-vibe te creëren. Het nummer werd in het Verenigd Koninkrijk geen hit in de officiële hitlijsten. Platenbaas Phil Solomon was namelijk nauw betrokken bij de illegale piratenzender Radio Caroline die het nummer grijs draaide. Als tegenreactie weigerde de BBC om het nummer op de playlist te zetten, waardoor het succes in Groot-Brittannië uitbleef. In Europa werd het nummer wel een gigantische hit, met name in Nederland, Frankrijk, Italië en bij ons.

Laila. We gaan richting 11 uur. Zometeen het regio nieuws met Jeroen. Daarna de lunchbreak met Jan Snel. Om 1 uur dan kiest Ingrid Klaas de plaatjes tot aan de komst. Om 3 uur van Luc de Lee en de Rotonde. Om 4 uur de spits met Patrick Bollaert. En om 5 uur Jacques met de Turbulentieshow. Dat is een beetje jouw middag en namiddag hier bij Melinda FM. Morgen, dan zijn wij er graag terug. Doen we het opnieuw tussen 10 en 11 met Music at Work. Veel plezier.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Wingene stond het sportpark afgelopen zondag in het teken van Schanst en Danst. Dat is een nostalgische trip terug in televisieland. Het evenement was een remake van het tv-programma Te Land, Ter Zee en In de Lucht. Alle verenigingen in Wingene die kregen de kans om deel te nemen in de visvijver van het sportpark. Voetbalclub KSC Blankenbergen heeft zijn nieuwe jeugdsponsor voorgesteld, Acid. Voor de club is dat de start van een nieuw hoofdstuk na een moeilijke periode. En er kwamen ook nieuwe truitjes die door Acid zelf werden ontworpen. 1000 inwoners die kwamen afgelopen zondagmiddag samen in Wervik voor een grote Fata Romana-opdracht. Het is een knipoog naar het VRT-programma Fata Morgana dat 20 jaar geleden ook in Wervik halt hield. De inwoners die moesten samen een ingekleurd bordje in de lucht dragen. En binnenkort organiseert de stad Wervik een Gallo-Romeins weekend, vandaar ook de naam Fata Romana. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw administratief en instructiecomplex op Kamp Lombardzijde. De investering bedraagt bijna 17,7 miljoen euro. Het gebouw biedt plaats aan meer dan 280 personeelsleden en past in de verdere uitbreiding van het kamp dat moet doorgroeien naar zo'n 1800 militairen. Op de Rijksweg in Lendelede is een 86-jarige fietser zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Ingelmunsterse straat. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. Oostende start volgende maand met de verplichte aparte ophaling van groente, fruit en tuinafval en etensresten. De stad is daarmee een van de laatsten in Vlaanderen. Oostende kreeg uitstel om een systeem uit te werken dat meeuwen zo weinig mogelijk kans geeft om afvalzakken open te pikken. Een nieuwe meeuwbestendige GFT-bak moet daarbij helpen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze maandag, wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft vrijwel droog en met een maxima tot 28 graden is het ook warm voor de tijd van het jaar. De wind die draait naar west-zuidwest. Vanavond en vannacht neemt de wolking dan toe en kan er wat lichte regen vallen. De minima liggen vanavond en vannacht tussen 14 en 17 graden. Morgen dinsdag start bewolkt met periode van regen of buien. In de namiddag verschijnen er morgen vanaf de kust brede opklaringen en wordt het droger. Het wordt wel opvallend koeler met maxima rond 18 graden en er waait morgen ook een matige westelijke tot zuidwestelijke wind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Maandagmorgen, even over 11 uur. Ik vind dit een mooie plaat om het programma mee te starten. De lunchbreak, zo heet het, 2 uur lang. Ultravox was dat met Vienna. Ik ben eens gaan kijken welk weer het in Vienna is. Wenen, Oostenrijk, dus met andere woorden wel. Als u nog een tripje moet plannen dit jaar, ga dan maar naar Ginst. Het is er mooi weer, 27 graden, volop zon en een paar onschuldige wolkjes. Het ziet er ook mooi uit voor de komende dagen.

Aaron Blommaert met Beter Zo. U weet dat wij in dit programma vragen stellen aan artificiële intelligentie. En steeds zeer benieuwd zijn welk antwoord we krijgen. En ook vandaag hebben we weer tweetal vragen klaarstaan. Eentje in dit uur en één in het volgende uur. En het een heeft wat te maken met het ander. Vandaag gaan we kijken in de wondere wereld der dieren. En hebben we gevraagd welk het snelste en welke traagste dier is? Het antwoord krijgt u straks.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Alex Warren met Ordinary. Daarstraks zijn we al gaan kijken welk weer het in Wenen is. Maar ik vermoed dat u ook wel benieuwd bent welk weer het hier bij ons is. En vooral welk weer het wordt de komende dagen. Vandaag grijs, 23 graden. Dat is nog wel oké. Morgen slechts 16 graden. 17 graden met een beetje moeite. Veel regen staat er op het programma. Vanaf woensdag wordt het beter. Temperaturen naar de lage kant steeds 17, 18, 19 graden. Vanaf woensdag komt de zon wel terug met een paar onschuldige wolkjes.

Guitar Virtuos Santana had Michel Branch meegebracht met The Game of Love. En dit is ook een schone combinatie. Martin Garrix en die van U2, Fireflies. MUZIEK

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: samenwerking tussen Kigo, Khalid en Griffin met Save My Love. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie en kregen ook een antwoord. De vraag was: welk is het snelste en welk is het traagste dier? Het snelste dier is veruit de slechtvalk. Absoluut snelste dier op aarde. Tijdens een duikvlucht kan die een snelheid bereiken van 389 km per uur. Het snelste landdier is een jachtluipaard, ook wel cheetah genoemd. Dat kan een topsnelheid halen van 105 km per uur. En dan gaan we eens kijken wat het traagste dier is. Dat is een drieteen luiaard, een zoogdier dat zich voortbeweegt met ongeveer per uur 100 tot 275 meter. Geen kilometer hoor, meter. En ze leggen vaak niet meer dan 38 meter per dag af. Er is ook nog de grote grotsalamander. Dit dier staat bekend als de kampioen stilzitten en kan jarenlang, zelfs tot 7 jaar lang, op dezelfde plek blijven zitten.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Paul Simon met zijn verhaal over Graceland. En daarmee gaan we stilaan richting 12 uur. Als je aan tafel zit, wens ik u alvast een smakelijk eten toe. We zijn er zo dadelijk terug met deel 2 van de Lunchbreak.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
2: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
1: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning, ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent. Professor Pieter-Paul Verhagen.
3: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving, maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
1: Die gebeuren nu vaak tijdens het onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. Mogelijk nieuwe sabotage op een stroomvoorziening in Duitsland. In Berlijn woedde afgelopen nacht een brand in een transformatorstation. De stroom viel deze keer niet uit. De politie onderzoekt nog of het om kwaad opzet gaat. De voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de heisa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK voetbal te voorkopen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden, donderdag blijft het wel droog, vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

onze dank aan de collega's van de Belga nieuwsredactie. Wet, wet, wet, Angel Eyes. Dit is deel 2 van de lunchbreak. Laat mij u begeleiden doorheen uw middagpauze. Smakelijk eten trouwens. Wij gaan nog even wachten. Kopje koffie, dat kan er wel in. Dennis Wems, Break Up in Reverse.

Ik vind dit een van de mooiste nummers die er ooit in Nederland gemaakt werden. 1991. Ja, het is alweer van een tijd geleden. Ten Sharp, dit was hun allergrootste hit en die heette...

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Robbie Williams met Candy. U weet dat wij in dit programma steeds een vraag stellen aan artificiële intelligentie. Dus straks in deel 1 hadden we gevraagd welk het snelste en welk het traagste dier zowel op land als in de lucht is. En nu willen we wel eens weten wat het snelheidsrecord is van een slak.

Een van die grote hits voor Robert Palmer, maar hij had er wel meer. Deze heette The Best of Both Worlds. Ik las hier net in de krant dat turquoise de kleur voor de herfst en de winter wordt. Misschien een belangrijk bericht voor de dames die aan het luisteren zijn. Turquoise. Het is een fris kleurtje om de herfst en de winter mee door te komen. Michael Bolton nu. How am I supposed to live without you?

0: Melinda FM Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soullegende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

ster aan het hitfirmament, zoals ze dat zeggen. Olivia Dean met Baby Steps. Wij vroegen aan AI, artificiële intelligentie, wat het snelheidsrecord is van een slak. En die slak die heeft ook een naam gekregen, Archie. En die kon een afstand van 33 centimeter afleggen op 2 minuten. Dat is een serieuze snelheid voor een slak. Omgerekend is dat ongeveer 9,9 meter per uur. Het record is tot op heden nog niet verbroken. Een normale tuinslak in topconditie haalt ongeveer 5 meter per uur. En sommige tropische roofslakken, had u daar al eens van gehoord, kunnen uitschieters halen tot 22 meter per uur tijdens de jacht.

vind het zelf een fantastisch nummer, maar de meningen onder de collega's zijn verdeeld. Stella Lefty met Boston.

Maxim en Emma Heesters, dat hadden wij moeten zijn. Het zit er helemaal op wat deze maandagse dubbele aflevering van het programma betreft. Zo dadelijk veel plezier met Ingrid. 2 uren non-stop hier bij Melinda FM. En wij zijn er morgen terug vanaf 1 uur of 11.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000, dat heeft bevoegd minister Theo Franke gezegd. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. Dat is ook een record. Minister Franke.
2: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor Defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor Defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
1: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Tegen 2035 wil Franke dat aantal laten stijgen tot een kleine 35.000. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
3: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en Staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
1: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Het is niet duidelijk hoe het nu politiek verder moet in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse AfD won daar gisteren overtuigend de verkiezingen, maar kwam net tekort voor een absolute meerderheid. Geen enkele partij wil met hen regeren, zegt journalist Jelle Frenke.
4: AfD-leider Sigmund reikt wel de hand en zegt dat er misschien wel dissidente parlementsleden zullen overstappen naar zijn fractie of zijn fractie zullen steunen om aan een meerderheid te komen om hem tot premier van de deelstaat te stemmen. Zo wordt er nu vooral gekeken naar een kleinere partij, de BSW van Sarah Wagenknecht. Die partij is net boven de kiesdrempel uitgekomen en zegt dat ze de AfD alvast niet zal blokkeren om aan de macht te komen.
1: Alternatief is dat alle andere partijen samen één groot blok vormen tegen de AfD. Maar dat zien sommigen niet zitten. Het is ook nog afwachten wat de gevolgen zijn voor Duits bondskanselier Merz. Zijn partij CDU verloor fors in Sachsen-Anhalt. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen, eind deze maand in Canada. Ze krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaert, Maxime Van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Herregots en Zegaert ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Lotte Klaas en Justine Gekieren. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Ingrid Klaas.

0: Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Op de Rijksweg in Lendelede is een 86-jarige fietser zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Ingelmunsterse straat. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. De nieuwe Brugse kunsthal Brusk heeft met de openingstentoonstelling Breedbeeld de voorbije 4 maanden 64.000 bezoekers ontvangen. Dat is een stuk minder dan het streefdoel van 150.000 uit het subsidiedossier. Volgens cultuurschepen in Brugge Nico Blondrok waren de doelstellingen dan ook erg ambitieus. De oppositie in Brugge is kritisch. 1000 inwoners die kwamen afgelopen zondagmiddag samen in Werveek voor een grote Fata Romana-opdracht. Het is een knipoog naar het VRT-programma Fata Morgana dat 20 jaar geleden ook in Werveek halt hield. De inwoners die moesten samen een ingekleurd bordje in de lucht dragen en binnenkort organiseert de stad Werveek een Gallo-Romeins weekend, vandaar ook de naam Fata Romana. De Ironman van Knokke-Heist is gewonnen door thuistriatleet Tom De Voort en de Luxemburgse Anna Rijf. De Voort die maakte in de laatste kilometers van het lopen het verschil, terwijl Rijf bij de vrouwen een ruime voorsprong nam op haar concurrentes. De ellenlange busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs blijven een probleem. Eerder raakte al bekend dat een meisje van 10 jaar uit Izegem per rit tot 2 uur op een bus zit voor een traject van amper 12 tot 13 kilometer. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens die zegt dat de ritten op korte termijn menswaardiger moeten worden georganiseerd. Voetbalclub KSC Blankenbergen heeft zijn nieuwe jeugdsponsor voorgesteld, Acid. Voor de club is dat de start van een nieuw hoofdstuk na een moeilijke periode. En er kwamen ook nieuwe truitjes die door Acid zelf werden ontworpen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze maandag, wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft vrijwel droog en met een maxima tot 28 graden is het ook warm voor de tijd van het jaar. De wind die draait naar west-zuidwest. Vanavond en vannacht neemt de wolking dan toe en kan er wat lichte regen vallen. De minima liggen vanavond en vannacht tussen 14 en 17 graden. Morgen dinsdag start bewolkt met periode van regen of buien. In de namiddag verschijnen er morgen vanaf de kust brede opklaringen. En wordt het droger. Het wordt wel opvallend koeler met maxima rond 18 graden en er waait morgen ook een matige westelijke tot zuidwestelijke wind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Steve Allen en Letter from My Heart. Hopelijk hebben jullie het weekend weer goed doorgekomen. In ieder geval, wij zijn weer fris en monter om er een nieuwe week tegenaan te gooien van onze rotonde. Welkom op de aflevering van 7 september. Come on, guys.

Er werd alsmaar gepraat over reunies, maar ik denk niet dat deze er zullen komen. Dit was nog het goede oude tijden van de Spice Girls en Who Do You Think You Are? Naast de 4411-app kun je nu ook met de Q-Park-app op straat parkeren. Vroeger kon dit enkel op afgesloten parkings. Nu wordt het dienstenpakket van Q-Park uitgebreid zodat je ook gewoon op straat kan parkeren. Let wel, check in de Q-Park-app welke gemeenten meedoen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

waar het allemaal om draait in het leven. Money, money, money. Dit was ABBA. Op zaterdag 19 september vanaf 18 uur is er busfeesten in het provinciedomein De Palingbeke. Met live optredens van Kobus Hercu, Floris, Francis Arthur, Orchestre International du Vitex en de Ertebrekers. Voor meer info kunt u terecht via www.westvlaanderen.be/busfeesten.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heatmachine Teddy Swims en Guilty. Normaal gezien, of toch in vele gevallen, kun je als slachtoffer van phishing beroep doen op je bank om terugbetaling van de geleden schade. Toch zijn er vele banken die daar trachten onder te muizen. Tot op heden werd daar weinig over gecommuniceerd, maar nu blijkt de rechtsstaat op te treden en volgt het gevallen meer op. Met resultaat, want voor het eerst werd er in België een bank strafrechtelijk vervolgd in een phishingzaak. Benieuwd wat dat zal opleveren voor de slachtoffers.

We zien ergens op een onbewoond eiland met Kane, Somewhere Only We Know. Op zaterdag 27 september gaat in Waregem de MTB en Cyclotourtocht door. Vanaf 7.30 uur kan men volledig bewegwijzerde routes volgen van 30, 40, 55 of 75 kilometer voor mountainbike of gravelbike. Of een cyclotocht via HPX van 85 of 55 kilometer. De locatie is Sporthal Jeugdcentrum Zuiderlaan 44A in Waregem. En dit is Virtual Zone.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Hij is 80 gepasseerd en volop bezig met de planning van zijn afscheidstournee die naar laatste berichten zou doorgaan in de Olympia in Parijs. Murray Head hier in 1985 met One Night in Bangkok. En dit is het Nederlandse combinatie Snelle samen met Maan. Blijven slapen.

Wij mogen de maandag aflevering van onze rotonde alweer vaarwel zeggen, want de tijd zijn duidt bijna 16 uur aan. Dus tijd voor onze collega Patrick Bollaert met zijn spits. We gaan er vandaag uit met Vaya con Dios en Look at Us Now. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: 1000 inwoners die kwamen afgelopen zondagmiddag samen in Wervik voor een grote Fata Romana-opdracht. Het is een knipoog naar het VRT-programma Fata Morgana dat 20 jaar geleden ook in Wervik halt hield. De inwoners die moesten samen een ingekleurd bordje in de lucht dragen en binnenkort organiseert de stad Wervik een Gallo-Romeins weekend, vandaar ook de naam Fata Romana. In Zedelgem is afgelopen weekend de vernieuwde Groene Straat feestelijk geopend. Het grootste mobiliteitsproject ooit in de gemeente kostte 7,7 miljoen euro en duurde bijna 4 jaar. En dat was 2 keer zo lang als gepland. Volgens burgemeester van Zedelgem, Aniek Vermeuren, kwam de vertraging vooral door het slechte weer. Inwoners die reageren overwegend positief, al is er ook kritiek op de duur van de werken en de veiligheid voor fietsen. De Ironman van Knokke-Heist is gewonnen door thuistriatleet Tom De Voort en de Luxemburgse Anna Rijf. De Voort maakte in de laatste kilometers van het lopen het verschil, terwijl Rijf bij de vrouwen een ruime voorsprong nam op haar concurrentes. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw administratief en instructiecomplex op Kamp Lombardzijde. De investering bedraagt bijna 17,7 miljoen euro. Het gebouw biedt plaats aan meer dan 280 personeelsleden en past in de verdere uitbreiding van het kamp dat moet doorgroeien naar zo'n 1800 militairen. Oostende start volgende maand met de verplichte aparte ophaling van groente, fruit en tuinafval en etensresten. De stad is daarmee een van de laatsten in Vlaanderen. Oostende kreeg uitstel om een systeem uit te werken dat meeuwen zo weinig mogelijk kans geeft om afvalzakken open te pikken. Een nieuwe meeuwbestendige GFT-bak moet daarbij helpen. Voetbalclub KSC Blankenbergen heeft zijn nieuwe jeugdsponsor voorgesteld, Acid. Voor de club is dat de start van een nieuw hoofdstuk na een moeilijke periode. En er kwamen ook nieuwe truitjes die door Acid zelf werden ontworpen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, op deze maandag, wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft vrijwel droog en met een maxima tot 28 graden is het ook warm voor de tijd van het jaar. De wind die draait naar west-zuidwest. Vanavond en vannacht neemt de wolking dan toe en kan er wat lichte regen vallen. De minima liggen vanavond en vannacht tussen 14 en 17 graden. Morgen dinsdag start bewolkt met perioden van regen of buien. In de namiddag verschijnen er morgen vanaf de kust brede opklaringen en wordt het droger. Het wordt wel opvallend koeler met maxima rond 18 graden en er waait morgen ook een matige westelijke tot zuidwestelijke wind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

0: Bij het begin van het programma op deze maandag, vrienden, nam ik u mee naar het gezegende jaar 1980. En dat deed ik met De Police. Je hebt het vast herkend natuurlijk. Het is een klassieker, laat ons daar maar niet onnozel over doen natuurlijk. De doe-doe-doe, de da-da-da, je hoorde dus De Police hierbij begin. Van een maandagse spits, jawel, want tussen de rotonde van Luc, dankjewel Luc trouwens, en de turbulentieshow van Jacques krijg ik de spits natuurlijk. En dat is eigenlijk ook weer vandaag mijn taak, om u op een voortreffelijke, maar vooral muzikale manier natuurlijk, van werk naar huis toe te brengen. Ik hoop maar dat je het weekend helemaal goed hebt overleefd, dat je leuke dingen hebt gedaan tijdens het weekend, want dat is altijd de bedoeling natuurlijk, en dat je klaar bent voor die nieuwe werkweek. Ondertussen is die eerste werkdag misschien wel weer helemaal achter de kiezen. Zeg, ik heb heel veel leuke muziek meegedragen, bracht tenminste, als ik zo een beetje een overzichtje neem. Vanessa Carlton zie ik staan, Belle Perez, je krijgt ook Matthias Vergels. Enfin, er zijn heel wat leuke artiesten meegekomen op deze maandag om voor ons het mooie weer te maken. Zometeen is dat ook DJ-licious met Almost Gone. Goedemiddag.
1: Elke weekdag van 16 tot 17 uur. De Spits. So sick and

Nou ja, omdat we ook wel houden van een beetje rust natuurlijk in ons programma, kozen we ook voor deze van Stevie B. We zitten daarmee in de jaren 90 en je hoorde Because I Love You, de Postman Song. Zou het iets met een postman te maken hebben? Ja, hoogstwaarschijnlijk wel natuurlijk. Hè. Die Stevie B, ja, ook zat hij in het programma hier op deze maandag bij Melinda FM. Zeg, vorige week vrijdag zijn we gestart met het spitsweetje. Je weet wel, zo altijd een weetje waarvan je denkt van, hoef ik dat wel te weten? Maar wat je misschien wel kan uitpakken natuurlijk straks aan de keukentafel of tijdens het avondmaal of misschien in die luie zetel. Want wist je dat je hersenen muziek kunnen gebruiken om stress te verminderen? Ja, wel hoor. Misschien is dat dus precies waarom jouw favoriete nummer op de radio zo goed voelt onderweg naar huis. Het is maar een tip die ik meegeef. En dit is Matthias Vergels met Wilde Zee.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Vorig jaar bracht ze deze single uit, Let the Sunshine In. Je hoorde Bella Perez en geeft toe, ze is een sunshine, steeds als ze op het podium komt. Gelukkig maar staat ze terug op dat podium na niet zo'n fraaie periode die ze heeft moeten doormaken natuurlijk. En daarvoor passeerde ook nog Pitbull samen met het Kesha-verhaal en Timber, niet Tinder, dat is iets helemaal anders en dat ga ik hier niet uitleggen natuurlijk. Zeg, zo dadelijk neem ik je helemaal terug mee in de tijd en dat doe ik met een van die prachtige platen hoor. Tavares staat klaar met Heaven Must Be Missing an Angel.
1: De Spits, de kortste weg naar de hits. Met Patrick Bollaert.

geen indruk kunt maken op deze dame. Dat ga ik ook niet aan beginnen, denk ik. Ze maakt het wel duidelijk. Hè? That, that and don't impress me much. Je hoorde Shania Twain. En daarvoor nog 1000 miles. Dat is ook heel ver natuurlijk met Vanessa Carlton hier op de radio bij Melinda FM. Ja, zeg, gids uit de jaren 80 en 90. Ja, die hoor je vanavond natuurlijk weer. Hè? Tussen 8 en 9 zit ze in de jaren 80. En tussen de klok van 21 en 22 uur krijg je dan weer de 90s op je radio. Hier allemaal bij Melinda FM. Je hebt heel veel redenen om te blijven hangen. Het is maar een tip die ik meegeef natuurlijk. Zodanig mag ik muziek draaien uit de actuele hitparades, zeg maar, van Henry PFR. En dat met Sola.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Mocht je mij vragen achter mijn favoriete band, Nederlandstalig, Vlaamstalig, zeg dan maar, dan staat deze toch in het lijstje hoor. Je hoorde Bazaar met Geef mij alles met daarvoor, Max en Andy Grammer en The Thing I Love en When You Come Back to Me van Jason Donovan. Was het drietalletje die je na elkaar hoorde natuurlijk. Ik heb straks nog Marshmello en Thomas Riot klaarstaan, jawel, met Where We Go. En Billy Joel die maakt ook nog het mooie weer hier in de spits bij Melinda FM op deze maandag met Tell Her About It. Ik vertel jou erbij dat ik er morgen terug ben, jawel, voor een nieuwe aflevering van de spits hier bij Melinda FM. Mag ik jou heel veel succes en veel luisterplezier wensen met de Turbulentieshow. Jacques, die staat er helemaal klaar voor om jou het verdere uurtje te presenteren, zeg hier maar, bij Melinda FM. En morgen, ja, morgen zijn wij er dus gewoon weg terug. Dit is dus nog Billy Joel.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Het is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Vivian Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
2: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer? Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
1: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. De directie van De Lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne, dat laat het Kremlin weten. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over de vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna met Oekraïns president Zelensky. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen, maar overleg tussen de 3 landen samen komt er dus voorlopig nog niet. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation, niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er ook al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de 2e uit groep A en de 3e in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia De Lage.
3: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn, maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
1: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vrij zonnig in het westen, straks meer wolken, maximaal tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag is het wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: pareltje uit de hitparades van 1986. Dat was nog even The Cure en Boys Don't Cry.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Jusġu indoor in il-divet met Nena Cherry, 7 seconds. Zometeen in die turbulentie show, een verhaal uit 2010 van de formatie uit Belgeland, Stromae. Voor we daar aan toe zijn, is de trots van Vlaanderen, Gary Hagger.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Chapel Ryan in die maandagse aflevering van die turbulente show. Ondertussen werd het bij ons 7 minuten voor 5:30. Dit is nog even de originele versie van Walk on the Wild Side van Lou Reed.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soul-legende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Ja, kijk, de maandag die wordt over het algemeen uitgeroepen als Nationale Katerdag in Vlaanderen. En om die pijn toch maar wat te gaan verzachten, hadden we deze dansbare geluiden van Sam Harper met Just a Little.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Ja, ze lijken voor het ogenblik toch wel de smaak van het grote succes te pakken, deze mensen van Sombre. Een echte hitmachine voor het ogenblik. Dit is de koning van het Nederlandstalige lied 1973. Goud van oud in die turbulente show.

Ach ja, de dame was zo'n klein beetje de tweede moeder van de King of Pop, Michael Jackson. Het was Diana Ross met My Old Piano. Nu op maandagmiddag bij Melinda FM op naar de top van het uur met Elton John.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Honay in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er opnieuw gezocht naar de gsm van Brian. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
2: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer? Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
1: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er op brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1.500 vluchten zijn getroffen, dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia De Lare.
3: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn. Maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
1: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen. Maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. 80's Headache. Melinda FM. 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Het lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
2: Om die economische groei te realiseren, moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
1: Vanaf morgen zijn er ook de eerste bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over de begroting. In de Hoge Venen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstond onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Zij blijven zeker tot morgen ter plaatse. Het Spaanse gerecht opent nu officieel een onderzoek naar de migratiecrisis in Ceuta, dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond. Veel Spaanse partijen zeggen dat Marokko de oversteek had gepland of georganiseerd, maar volgens de Spaanse premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Het gerecht moet dat nu uitsluiten. Het onderzoekt ook of er een criminele organisatie bij betrokken was. Bij de oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. In de haven van Dunkirk in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept, dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Polle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. En verkopers op de tweedehands-app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleding te verkopen. Want dankzij AI verkoopt de kledij beter. Opvallend, verkopers vermelden vaak niet dat ze AI gebruiken. Maar nochtans is dat wel verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
3: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone. Want eigenlijk, als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
1: Experten roepen Vinted daarom op om AI te verbieden. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maximaal tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: Connect is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de kwartfinale als eerste Belgische man ooit. Hij versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Bloks kantte tijdens de wedstrijd zelfs met een ribblessure, maar kon het toch afmaken. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Rus Kachanov of de Amerikaan Tien. Eerder kon Elise Mertens zich ook plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Premier De Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dat is het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni in zijn beste Italiaans oog voor de samenwerking.
2: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziarla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
1: De Wever pleitte ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Parijs is de Eiffeltoren vandaag een hele dag dichtgebleven na een spontane staking bij het personeel. Ze deden dat na een incident vorige zaterdag. Een hindoeïstische groep had gevraagd om het vrouwelijk personeel weg te sturen tijdens een bezoek aan de toren. De burgemeester van Parijs zegt dat zoiets niet had mogen gebeuren en hij zal het incident ook laten onderzoeken. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.